Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te gelegen zat je op Oudorp bij ons in de studio. Ja, was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn, die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee, is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond de patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. Drie kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. Bezoekers van het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen een ticket laten terugbetalen of gebruiken voor de volgende editie. Organisator Loveland werkt aan een afhandelingssysteem. De gemeente trok op het laatste moment de vergunning in omdat de veiligheid van de feesttent niet gegarandeerd kon worden. En de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is aangeklaagd voor witwas in een groot corruptieonderzoek. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een omkoopschandaal rond staatsenergiebedrijf Energatom, waarbij smeergeld werd gebruikt voor de bouw van luxe huizen vlakbij Kiev. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu.

0: Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Waar je uit je verschoning waait hier op Spartacus.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal. Omroep
4: Archipel. Oh boy.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. Drie kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. Bezoekers van het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen een ticket laten terugbetalen of gebruiken voor de volgende editie. Organisator Loveland werkt aan een afhandelingssysteem. De gemeente trok op het laatste moment de vergunning in omdat de veiligheid van de feesttent niet gegarandeerd kon worden. En de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is aangeklaagd voor witwas in een groot corruptieonderzoek. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een omkoopschandaal rond staatsenergiebedrijf Energatom, waarbij smeergeld werd gebruikt voor de bouw van luxe huizen vlakbij Kiev. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen. Oh.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is geland op vliegveld Eindhoven. De vlucht vanuit Tenerife vertrok later dan gepland door harde wind. Alle opvarenden gaan 6 weken in verplichte thuisquarantaine om verspreiding van het hantavirus te voorkomen. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. De pop-up expositie in Tribeca bundelt de documenten in 3437 delen en bevat een apart gedeelte over de relatie tussen Epstein en de Amerikaanse president Donald Trump. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. 3 kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van het onderwijsplatform Canvas, heeft een akkoord bereikt met hackers die vorige week de software binnendrongen. De gestolen data is teruggegeven en vernietigd. Of los geld is betaald, maakt het bedrijf niet bekend. Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten, 1,3% minder dan een jaar eerder. De totale uitgaven stijgen juist met 1,3% naar 3,8 miljard euro. Brandvereniging Eplia Nederland verklaart dit doordat consumenten vaker kiezen voor duurdere apparaten zoals robotstofzuigers en koffiemachines. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is geland op vliegveld Eindhoven. De vlucht vanuit Tenerife vertrok later dan gepland door harde wind. Alle opvarenden gaan 6 weken in verplichte thuisquarantaine om verspreiding van het hantavirus te voorkomen. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. De pop-up-expositie in Tribeca bundelt de documenten in 3437 delen en bevat een apart gedeelte over de relatie tussen Epstein en de Amerikaanse president Donald Trump. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: up, I was down.
1: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
2: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
1: Wat denk je?
2: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. PostNL gaat in bezwaar tegen een boete van bijna 7 miljoen euro van de autoriteit Consumentmarkt voor te laat bezorgde post in 2023. Het bedrijf stelt dat de boete de continuïteit van de postverlening verder in gevaar brengt. PostNL kampt al langer met dalende postvolumes. Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft 3 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen chronische longziekte te versnellen. De investeringsronde werd geleid door Addington Investment Group. MimeCure, voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen, richt zich op therapieën die beschadigd longweefsel herstellen via lichaams-eigen mechanismen. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van het onderwijsplatform Canvas, heeft een akkoord bereikt met hackers die vorige week de software binnendrongen. De gestolen data is teruggegeven en vernietigd. Of losgeld is betaald, maakt het bedrijf niet bekend. Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten, 1,3% minder dan een jaar eerder. De totale uitgaven stijgen juist met 1,3% naar 3,8 miljard euro. Brandvereniging Eplia Nederland verklaart dit doordat consumenten vaker kiezen voor duurdere apparaten zoals robotstofzuigers en koffiemachines. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

Ons eiland. Altijd dichtbij.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Indiën, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt na interne druk vanuit zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot een vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken Shabama Mahmood riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. Cosmetica- en parfumerieketen Douglas boekt in het afgelopen kwartaal minder winst door prijsbewust consumentengedrag. De aangepaste winst daalde met 5,1% naar 116 miljoen euro. Geopolitieke onzekerheid, stijgende inflatie en hogere energiekosten zorgden voor het laagste consumentenvertrouwen in de eurozone sinds eind 2022. De omzet steeg wellicht dankzij exclusieve merken. PostNL gaat in bezwaar tegen een boete van bijna 7 miljoen euro van de autoriteit Consumentmarkt voor te laat bezorgde post in 2023. Het bedrijf stelt dat de boete de continuïteit van de postverlening verder in gevaar brengt. PostNL kampt al langer met dalende postvolumes. Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft 3 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen chronische longziekte te versnellen. De investeringsronde werd geleid door Addington Investment Group. MimeCure, voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen, richt zich op therapieën die beschadigd longweefsel herstellen via lichaams-eigen mechanismen. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Eldorado bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het KNMI waarschuwt vanavond voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de provincie Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Groningen geldt vanaf 7 uur tot middernacht code geel. Windstoten uit noordwestelijke richting kunnen 80 km per uur bereiken. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. In de nacht trekt de wind weer weg. In 2025 ontving de stichting Reclamecode de meeste klachten over een reclamespotje van pretpark Walibi voor de jaarlijkse Fright Nights. Het spotje toont een bange, bebloede vrouw in een glazen kooi die wordt geveild door griezelfiguren. Na de veiling zag zij door de bodem, waarna de kooi met bloed besmeurd raakt. In totaal kwamen er bijna 900 klachten binnen. De 66-jarige Jan B., verdacht in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dat bepaalde de rechtbank in Amsterdam vandaag. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter, onzedelijk betasten van een 13-jarige en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt na interne druk vanuit zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot een vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken, Shabama Mahmood, riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. Het weer nog. Vanmiddag is er wel bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Wat aangenamer is dan voorgaande dagen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. Dat wil milieugroep Advocates for the Future. Die vindt dat de haven zich met het huidige beleid niet houdt aan het klimaatakkoord van Parijs. Daarin is afgesproken dat de wereld in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Ook Nederland. In 2025 ontving de stichting Reclamecode de meeste klachten over een reclamespotje van pretpark Walibi voor de jaarlijkse Fright Nights. Het spotje toont een bange, bebloede vrouw in een glazen kooi die wordt geveild door gijzelfiguren. Na de veiling zakt ze door de bodem, waarna de kooi met bloed besmeurd raakt. In totaal kwamen er 889 klachten binnen. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Starmer aftreedt na interne druk van zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot de vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. De 66-jarige Jan B., verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter, onzedelijk betasten van een 13-jarige en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. B. werkte als invalkracht op verschillende kinderdagverblijven. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. Maar de staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid diende wel haar ontslag in. Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. Dat wil milieugroep Advocates for the Future. Die vindt dat de haven zich met het huidige beleid niet houdt aan het klimaatakkoord van Parijs. Daarin is afgesproken dat de wereld in 2050 klimaatneutraal moet zijn, ook Nederland. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen op Oekraïne uitgevoerd. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Daarbij zijn een wooncomplex van 20 verdiepingen en een kinderopvang geraakt. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. En de 66-jarige Jan B., verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sparta Kust.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt dus niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. De staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid, Van Boele, diende wel haar ontslag in. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de 6e keer in een jaar tijd tegen de bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden, de ACV, is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besloten in het parlement. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. Thijs Verwest, alias Didier Chesto, heeft een rechtszaak tegen een Amerikaanse advocaat van het kantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Chesto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. In een nieuw rapport waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daardoor zelfs in de knel komen, waarschuwt het Planbureau, dat vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. Veel producten die speciaal voor kinderen en baby's worden gemaakt zijn niet gezond, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Questionmark. Dat onderzocht producten zoals babypap, maaltijdpotjes, toetjes en ontbijtgranen. De onderzoekers keken of deze producten passen binnen de schijf van 5 van het voedingscentrum. De meeste van die producten blijken niet aan de richtlijnen te voldoen. In Brussel demonstreren een paar duizend mensen tegen bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besproken in het parlement. En DJ Tiësto heeft een rechtszaak tegen een Amerikaans advocatenkantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Tiësto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. Tiësto ging daarop in beroep. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daardoor zelfs in de knel komen. Het Planbureau vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. De Nederlandse drankjesproducent Stelz gaat de reclame in bushokjes van het alcoholhoudende drankje Hard Lemonade aanpassen. De indruk kan ontstaan dat het om een soort limonade gaat, maar nu er discussie is ontstaan, gaat het bedrijf deze uiting aanpassen, zodat nog duidelijker is dat het om een alcoholhoudende drank gaat, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van RTL Nieuws. Hard Lemonade bevat net als andere Stelz-producten 4,5%. De Verenigde Staten hadden vorige maand de grootste prijsstijging van bijna 3,8% dan een jaar eerder. Dat komt vooral door duurdere brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In maart, toen de oorlog net was uitgebroken, was de inflatie 3,3% ten opzichte van een jaar eerder. Zolang de straat van Hormuz gesloten blijft, betalen handelaren veel voor een vat olie. En daarvan profiteren olieproducenten en olieverwerkers, melden autoriteit Consument en Markt. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt, schrijft Weerplaza. De laatste dagen is de temperatuur in de Alpen omgeslagen van plus 25 graden naar 6 tot min 10 graden op de hoogste bergtoppen van de Alpen. Tot slot het weer. Vanavond komen nieuwe buien vanaf de Noordzee ons land binnen en die verspreiden zich over het hele land. De KNMI waarschuwt voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de loop van de nacht wordt het weer wat vaker droog. Bij opklaringen koelt het af naar 4 graden, maar op de meeste plaatsen wordt het niet kouder dan 7 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter, hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal hebben de Verenigde Arabische Emiraten meerdere luchtaanvallen uitgevoerd op Iran tijdens de huidige oorlog. De krant baseert zich hierbij op anonieme bronnen. De Emiraten zelf hebben nog niet gereageerd. Mocht het nieuws kloppen, dan is er nu voor het eerst sprake van een derde land dat direct betrokken is bij de aanval op Iran. De Nederlandse politie heeft de afgelopen maanden tientallen arrestaties verricht naar aanleiding van een grootschalig onderzoek. De directe aanleiding was de aanhouding van twee Nederlanders in Colombia. Die worden verdacht van ernstige misdrijven zoals afpersing, mishandeling en ontvoering. De mannen van 42 en 47 jaar oud werden in februari in Colombia opgepakt. Ze zouden vanuit Zuid-Amerika een sleutelrol hebben gespeeld in de drugshandel richting Europa. Ruim de helft van de Nederlanders staat positief tegenover duurzame keuzes voor de energietransitie, maar in de praktijk onderneemt het merendeel geen actie. Volgens Milieucentraal twijfelen veel mensen aan wat verduurzaming hen op de korte termijn concreet oplevert. Daarnaast speelt onzekerheid over het volle stroomnet een grote rol in de terughoudendheid. En het is vandaag de dag van de zorg, de dag waarop zorgmedewerkers wereldwijd extra waardering krijgen voor hun onmisbare werk. De datum is niet toevallig gekozen. Het is de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne geneeskunde. Naast de feestelijke kant is er vandaag ook aandacht voor de grote uitdagingen in de sector. Er is namelijk nog steeds een flink tekort aan wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en ander zorgpersoneel. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een contract op oproepbasis wordt voor veel werkenden verleden tijd. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe wet die flexwerkers meer bescherming moet bieden. In Nederland werken momenteel zo'n 2,7 miljoen mensen met een flexibel dienstverband. Het bekende nulurencontract maakt plaats voor het zogeheten bandbreedtecontract. Hierbij worden een minimaal en maximaal aantal uren afgesproken, waarbij de uren niet te ver uit elkaar mogen liggen, om werknemers meer zekerheid te bieden over hun inkomen en rooster. De Nederlandse politie heeft de afgelopen maanden tientallen arrestaties verricht naar aanleiding van een grootschalig onderzoek. De directe aanleiding was de aanhouding van twee Nederlanders in Colombia. Die worden verdacht van ernstige misdrijven zoals afpersing, mishandeling en ontvoering. De mannen van 42 en 47 jaar oud werden in februari in Colombia opgepakt. Ze zouden vanuit Zuid-Amerika een sleutelrol hebben gespeeld in de drugshandel richting Europa. Het is vandaag de dag van de zorg. De dag waarop zorgmedewerkers wereldwijd extra waardering krijgen voor hun onmisbare werk. De datum is niet toevallig gekozen. Het is de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne geneeskunde. Naast de feestelijke kant is er vandaag ook aandacht voor de grote uitdagingen in de sector. Er is namelijk nog steeds een flink tekort aan wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en ander zorgpersoneel. En premier Rob Jetten is vanochtend op Bonaire naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tijdens het zwemmen ergens door werd geprikt. Hij kreeg een allergische reactie, maar hield er geen ernstige verwondingen aan over. Het is nog onduidelijk waardoor de premier precies werd geraakt. Door het ziekenhuisbezoek is het programma van Jetten op Bonaire aangepast. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Songs and Stories.

0: out of mind. And I just can't keep on crying.
1: Pure blues aan het begin van Songs and Stories van een van de grootmeesters van het genre. Je hoorde Muddy Waters.
2: Songs and Stories met Edwin Wendt.
1: Deze Amerikaanse rhythm and blues hit uit 1948 trapte een Songs and Stories af voor ik het Telram weer eens een keertje thuis heb gelaten. Wel heel uiteenlopende muziek weer. En je hoort muziek uit de hele periode van de jaren 40 tot nu, maar uit vrij willekeurige jaren. Van de hand van nieuwe die ik heb uitgezocht is dit er eentje. Uit Rotterdam, Romy Liz Rose.

Na de Rotterdamse Romy Liz Rose, van wie pas de plaat I Am June verscheen, hoorde je nog een Nederlandse plaat, Wild Sensation. Een voorjaarshit uit 1970 van de Eindhovense Mr. Albert Show. Daar zat onder andere saxofonist Bertus Borgers bij, die later met de Golden Earring en Herman Brood zou samenspelen. Zometeen naar de VS en naar Wit-Rusland. Eerst nog iets Nederlands. Van de eerste lang verwachte LP van het Amsterdamse Higby. Slow Death of a Good Girl heet die plaat. Dit is Hedgehog.

0: Je zou ze niet direct met de Nederlandse groep Earth and Fire associëren, maar de band Chicago maakte net als Earth and Fire LP's vol met lang uitgesponnen, ingewikkelde nummers met lange instrumentale stukken. Maar ook pakkende hitsingles. Daar was dit een voorbeeld van. In 1973. Ik vind het trouwens een vreselijk opwindend nummer dit. Feeling Stronger Every Day van Chicago.
1: Songs and Stories.
2: Edwin Wendt.
0: Liet je net al wat muziek horen uit de stad waar ik ben geboren en opgegroeid, Rotterdam. Dit is muziek van het eiland waar ik al 30 jaar woon. Het meest zuidelijke Zuid-Hollandse eiland, 50 kilometer onder Rotterdam, Goree Overflakkee. Uit de as van Charades, ook een hele leuke band trouwens, herreed vorig jaar Poser Beach. Hier zijn Joost, Sebastiaan, Frank en Gerben met Out of Place.

Ook een nummer van een heerlijke liveband, Poser Beach met Out of Place. En als u vaker naar Songs and Stories luistert, heb je ook wel vaker muziek van Geroy Overflak heen gehoord. Want dat barst hier van de bandjes. Elk voorjaar is er een tweedaags festival met alleen maar bands die een link met het eiland hebben. En aan het eind van het jaar de coversessies, waarin leden van al die bands in gelegenheidssamenstellingen liedjes coveren. En afgelopen jaar was een van de hoogtepunten een duet van Isa Schoutens en Marilena Stolk. Dit nummer was op het lijf geschreven. Salt in the Wound, je hoort Boy Genius.

klinkt alsof het is opgenomen op een goedkoop cassettebandje rond 1980. Dat van dat cassettebandje klopt dan misschien wel, maar zo oud als 1980 is deze plaat niet. Molchat Doma heet deze band uit Wit-Rusland. En dit komt uit 2018. Dantjevat. En ik hou van mijn lans, dus na een paar intense nummers even een arbeidsvitamintje tussendoor. 1967. David McWilliams.

Een van mijn favoriete bands van de laatste jaren. English Teacher. Ik zag ze een paar jaar geleden op het Left of the Dial Festival in Rotterdam. Dit was van een eerste LP, het titelnummer uit 2024. This Could Be Texas. En dit is niks. Althans, zo heet het nummer. De zanger heet Maarten van Roosendaal.

goed, je bent nu 4 hartinfarcten verder. Nooit naar iemand geluisterd. Je bent een echte kerel. Maar dit is nu werkelijk je sterfbed. Je kijkt naast je, je denkt verdomd, die dame ken ik. En je zegt liefst, ik heb me nog...

even, waar ben je nou mee bezig? En het begint je langzaam te dagen. Weet je wat jij moet doen? Niks. Blijf nou maar rustig liggen en doe niks.

0: Wat een trots. Een van de beste disco- en soulzangeressen wat mij betreft. Loretta Holloway uit 1976. Precies 50 jaar oud dus. Je hoorde Dreaming.
1: Songs.
0: 1964. The Pretty Things. Don't Bring Me Down.
2: And Stories.

Bijna aan het slot van Songs and Stories hoor je dit nog even een nieuwe. Morn heet dit bandje. And I watched you as your mind slipped far away from me. Dank voor het luisteren naar deze reis door de tijd tussen 1948 en 2026. Ik hoop dat je het leuk vindt. Even nog terug naar een plaat van precies 40 jaar geleden. Dromerige muziek van Victoria Land, het album van de Cocteau Twins. Graag tot de volgende wat Songs and Stories betreft. En dit is het besluit. Lazy Calm.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie. Het is nog onduidelijk waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor. Het slachtoffer raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt Omroep Gelderland. Twee Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit een auto en belaagden de militairen, die zich vervolgens wisten te verweren. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt. Premier Rob Jetten is vanochtend op Bonaire naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tijdens het zwemmen ergens door werd geprikt. Hij kreeg een allergische reactie, maar hield er geen ernstige verwondingen aan over. Het is nog onduidelijk waardoor de premier precies werd geraakt. Door het ziekenhuisbezoek is het programma van Jetten op Bonaire aangepast. Een contract op oproepbasis wordt voor veel werkenden verleden tijd. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een nieuwe wet die flexwerkers meer bescherming moet bieden. In Nederland werken momenteel zo'n 2,7 miljoen mensen met een flexibel dienstverband. Het bekende nulurencontract maakt plaats voor het zogeheten bandbreedtecontract. Hierbij worden een minimaal en maximaal aantal uren afgesproken. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Country Express.

goede avond, luisteraars. Allemaal weer heel hartelijk welkom. Fijn dat u weer bent afgestemd op Omroep Archipel om het komende uur te gaan luisteren naar een aflevering van The Country Express. Techniek, Leon van Wageningen. Achter de microfoon, cowboy Willy Wilfried. Ja, en we beginnen zoals altijd weer met een gospel. En ook proberen wij vanavond weer zoveel mogelijk aandacht te besteden aan mensen die of geboren of overleden zijn in de maand mei. De eerste zangeres die dus de gospel gaat zingen, die werd geboren op 13 mei 1965... en overleed 23 januari 2018, slechts 52 jaar oud. Dan heb ik het over Larry White. En zij opent vanavond het programma met Amazing Grace.

Amazing Grace. En dat werd gezongen door Larry White. En ik zie hier dat zij, behalve zangeres, ook genoemd werd country muzikante, songwriter, platenproducer en actrice. En ze begon in 1988 haar carrière na het winnen van You Can Be a Star. Dat is een talentenjacht op de Nashville Network. Ja, en laten we maar eens even gaan luisteren nog naar Dolly Parton. Een honky-tonk, Angels.

dat was dus Dolly Parton met een bekend liedje waar ook altijd antwoord op gegeven wordt. De Honky Tonk Angels. Ja, en de volgende artiest, die werd ook weer geboren in mei, 12 mei 1955. Inmiddels dus ook 71. En hij heet Kick Brooks. En waarom hij nou Kicks Broek heet? Hij heet in het echt Leon, let op, hij heet Leon Erik. Hij noemt zich Kicks. Hij is de helft van het duo Brooks en Dunn. Dat is dan weer logisch. Hij zingt vanavond alleen, deze Kicks. En het nummer heet The Moonshine Road.

Ja, dat was dus Leon Erik, oftewel Kix Brooks. De helft van het duo Brooks en Dunn. En hij zong dus het nummer, even kijken hoe heette het, Moonshine Road. Ja, en laten we maar eens gaan luisteren weer naar Waylon Jennings. Een hele mooie, Lorena.

Ja, dat was Waylon Jennings met zijn Lorena. Dit is de Country Express met Leon van Wageningen en cowboy Willy Wilfried. Elke dinsdag bij Omroep Archipel tussen 20 en 21 uur. Ja, en ze is morgen ook jarig. Ilse de Lange. 13 mei 1977 geboren. Dus ze wordt, 23 en 26, dat is 49. Ja, ja, dat gaat al hard naar de 50 toe. En we hebben een behoorlijk lang nummer uitgezocht met de New Amsterdam Orchestra. En het nummer heet I Still Cry.

Ja, een heel mooi nummer van Ilse de Lange. En het applaus is terecht natuurlijk. Het nummer heet I Still Cry. Ik kende het niet, maar het is een heel mooi nummer. En morgen is hij jarig, 13 mei 77 geboren. We gaan luisteren naar Billy Joe Spears en The Sunshine.

Ja, dat was Billy Joe Spears met het nummer Sunshine. Laten we het hopen dat het buiten ook zo is. We gaan weer even naar Nieuw-Zeeland. We kregen het nummer van Joy Adams. En de zangeres die heet Yvonne Munro. En het nummer wat zij voor ons gaat zingen heet A Cowgirl Never Sings the Blues.

Ja, dat was Yvonne Munro uit Nieuw-Zeeland. En zij zingt al 30 jaar. Een carrière van 30 jaar heeft zij al op zitten. En ze zong The Cowgirl Never Sings the Blues. We luisteren naar de Oak Ridge Boys. En die zingen No One Cared So Much.

Ja, dat waren de Oak Ridge Boys en die zongen No One Cared So Much. We gaan nog even terug naar Nieuw-Zeeland. Dat kregen we ook van Joy Adams. En dat gaat over Elliot Ambrose. En hij zingt voor ons The Love That I'm In.

Ja, dat was The Love That I'm In. En deze Elliot Ambrose, die heeft een aantal hele goede voorbeelden. Want hij heeft zijn focus vooral gericht op origineel materiaal. En dat is dan, de invloeden zijn dan onder andere Merle Haggard, George Strait, Alan Jackson, Buck Owens en Chris Stapleton. En zijn favoriete songwriter is Chris Christofferson. Ja, hoe kan het ook anders? En even kijken met wie wij dan weer verder gaan. Dat is Alabama. I want to be with you tonight.

Ja, dat was de formatie Alabama met I Want To Be With You Tonight. De volgende zangeres en zanger zijn erg oud geworden. Dan heb ik het over Johnny Wright. Die werd geboren 13 mei 1914 en overleed op 27 september 2011. Die werd 96 jaar. En Kitty Wells, dat is de zangeres die met hem meezingt, die overleed een jaar later in 2012 en die was 92. Fijn, samen zingen zij op de Grand Ole Opry. En wat het gaat worden, dat horen we vanzelf.

0: Ja, dat was Kitty Wells en Johnny Wright. En eigenlijk hadden ze een feestje. Want ze waren 60 jaar getrouwd op dat moment. In 1937 getrouwd. Dus dit zijn opnamen uit 1997. Ja, en eens even kijken, wat gaan we dan allemaal doen? Ik heb hier even niks meer op mijn programma staan. Even zien wat... Laten we de volgende maar van de cd nemen. Gewoon. Je hebt hem klaarstaan, de volgende. Even zien wat dat gaat worden dan.
1: Kitty, dat is
0: erbij. Oh, nou komen ze met... nou zie ik het. Kitty Wells en Johnny Wright. Samen met Bobby Wright. En nou zingen ze Dust on the Bible.

0: Ja, dat was me even ontgaan, dat dat van hetzelfde feestje komt natuurlijk. Waar ze 60 jaar getrouwd waren, deze twee, Kitty Wells en Bobby Wright. En er was ook hun zoon was er nog bij. Nee, zijn man heet Johnny en de zoon heet Bobby. Ja, en dan gaan we nu naar iemand die ook in mei is geboren. 13 mei 1938, 4 september 2020 overleden. 82 jaar oud, heel vaak in Nederland geweest. Lucille Starr en Storms Never Last. En Pick Me Up On Your Way Down.
1: It has been beautiful weather ever since I arrived here, which proves that storms never last, especially when you have beautiful days like this.

Ja, luisteraars, u hoort het. Meinder Derks met zijn mondharmonica. Dat betekent voor ons tijd om op te stappen. Bedankt voor het luisteren het afgelopen uur. Leon, bedankt voor de techniek. En u blijft natuurlijk luisteren naar Omroep Archipel. Want er is altijd wel iets voor u bij. En anders dan is er volgende week weer tussen 20 en 21 uur op de dinsdagavond een nieuwe aflevering van de Country Express. U krijgt de groetjes van Leon van Wageningen en cowboy Willy Wilfried.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en aan val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie. Het is nog onduidelijk waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor. Het slachtoffer raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt Omroep Gelderland. De Democraten raken achterop in de strijd om de herindeling van kiesdistricten in de Verenigde Staten. Na twee gerechtelijke uitspraken hebben de Republikeinen een aanzienlijk voordeel gekregen bij het bepalen van de nieuwe grenzen. En dat is van groot belang bij de verkiezingen in november. Het doel van deze herindeling is het winnen van extra zetels in het Huis van Afgevaardigden. Hoewel de exacte winst nog lastig te voorspellen is, is de inschatting dat de lopende pogingen van de Republikeinen hen 5 tot 14 zetels extra kunnen opleveren. Twee Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit een auto en belaagden de militairen, die zich vervolgens wisten te verweren. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt. En ruim de helft van de Nederlanders staat positief tegenover duurzame keuzes voor de energietransitie, maar in de praktijk onderneemt het merendeel geen actie. Volgens Milieu Centraal twijfelen veel mensen aan wat verduurzaming hen op de korte termijn concreet oplevert. Daarnaast speelt onzekerheid over het volle stroomnet een grote rol in de terughoudendheid om daadwerkelijk stappen te zetten. Het weer tenslotte. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op autorondel bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

afraid. Don't hide away. Window closed, and the light is on.

light is on. Is it dusk or is it dawn? The telephone.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals die in Apeldoorn, georganiseerd zijn. Dit is bevestigd door minister Bart van der Brink tijdens een debat in de Tweede Kamer, zonder verder in te gaan op de details van het onderzoek. In Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen 5 dagen op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Door ongeregeldheden werd de ME ingezet. De politie heeft vorig jaar een recordaantal van ruim 2300 verboden wapens bij minderjarigen in beslag genomen, voornamelijk steekwapens en vuurwerk. Hoewel de totale omvang van het wapenbezit onder jongeren onduidelijk blijft, spreekt de politie van een zorgwekkende ontwikkeling. 2 Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit hun auto en belaagden de militairen, die zich daarna hebben verweerd. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt bij het incident. En een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie op het knooppunt. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het weer ten slotte. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Vol.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een nieuw protest tegen een noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Vrij heeft een noodbevel uitgevaardigd tot morgenochtend 9 uur. Agenten werden bekogeld met blikjes bier. Er is intussen 1 aanhouding verricht. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De politie heeft vorig jaar een recordaantal van ruim 2300 verboden wapens bij minderjarigen in beslag genomen, voornamelijk steekwapens en vuurwerk. Hoewel de totale omvang van het wapenbezit onder jongeren onduidelijk blijft, spreekt de politie van een zorgwekkende ontwikkeling. 2 Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit hun auto en belaagden de militairen, die zich daarna hebben verweerd. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt bij het incident. En een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie op het knooppunt. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het weer ten slotte. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: tussen de wind en de regen door deze oproep van Harper's Bazaar. Come to the sunshine.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 12 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxed muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond aandacht voor Maassluis Ahoy. Het Rotterdamse Wolfert College pakt examenstress aan met planten. En de genomineerden voor het Gouden Windei 2026 zijn bekend. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent.

0: Altijd fraai, Brian Ferry in A Fool for Love. En daarvoor Eddie Vedder in Patience of Angels. Ons eerste onderwerp vanavond. Maassluis Ahoy op zaterdag 16 mei is een dag vol maritieme beleving. Wat er allemaal te doen is, hoort Herman de Bruin van Elsa van Lieren.
1: Elsa, welkom. We gaan het hebben over Maassluis Ahoy. Dat klinkt heel zeewaardig.
2: Nou, dankjewel. Ja, heel fijn dat ik hier iets over mag vertellen. Ik heb de eer gehad vorig jaar om jullie voor het eerst hierover te praten. Toen was het de eerste keer Maassluis Ahoy. Toen hebben we gehoopt en beloofd eigenlijk dat het een jaarlijks evenement zou worden. Omstreeks dezelfde datum. Dus het is nu zaterdag 16 mei. Dit is eigenlijk een dag die gaat over het maritieme van Maassluis. Speelt zich af rondom de buitenhaven. Daar is van alles te beleven. En het is ook de start van het vaarseizoen van de historische vloot van Maassluis.
1: Oké, want die varen nog. Die liggen niet alleen stil.
2: Nee, dat is zo mooi. Het zijn 11 schepen die met een grote regelmaat varen. Maar dat is natuurlijk al fijn, hè? Dat is al heel wat. Maar het is ook fijn dat het publiek daarvan deelgenoot kan maken. Door tickets te kopen kun je een vaartocht boeken. En dat gaat via Ervaar Maassluis. En dan kun je tot oktober zo'n beetje geregeld op zaterdag een ticket boeken om mee te gaan.
1: Oh, dus jij loopt het hele seizoen door?
2: Ja, het is 16 mei starten we. Ja. En het loopt het hele zomerseizoen door.
1: Ja, en dat gaat alleen over de schepen, of is er nog andere zaken die ook belangrijk zijn om een sluis even te bekijken?
2: Nou, natuurlijk is het altijd leuk om op een zaterdag naar Maassluis toe te komen. Want het pittoreske centrum leent zich enorm voor een gezellig uitstapje. En wat bijzonder is aan 16 mei is dat je in de buitenhaven zijn allerlei activiteiten. En het thema waar we voor gekozen hebben is trekkracht dit jaar. Dus we hebben ook een kleine link naar alles wat met touw en trekken te maken heeft. Er zijn ook wedstrijden. Je kunt je ook opgeven, zeg maar. Als jij denkt van nou, ons team is zo sterk, wij doen mee met de touwtrekken. Maar er zijn natuurlijk ook kraampjes om te bezoeken. En er is in Loodsem een heel programma. Dus het wordt echt een dag voor, ik denk van iedereen. Laten we zeggen dat je als je 1 bent nog niet zoveel kennis ervan heeft. Dan is het voor de gezelligheid. Maar zeker van 4 tot 96 kan iedereen
1: komen. Dan heb je wel activiteiten ook waar 4-jarigen zich aan kunnen beleven. Ja.
2: Ja hoor, ja.
1: Een hele mooie dag om dat te doen. De website, misschien dat mensen even kaarten kunnen bestellen.
2: Ja,
1: of het
2: is sowieso,
1: kan via de website. Hè?
2: Ja, alles kan via de website van Loods-M. Maar je kunt ook bij Ervaar Maassluis kijken voor het boeken van de tickets van het VA-programma.
1: Even op de website kijken. Gewoon op 16 mei, zei je?
2: 16 mei. Kun je van 10 tot 4.
1: 10 tot 4. Dan kun je daar de hele dag bezig zijn met eigenlijk de havendagen van Maassluis, zou je zo kunnen zeggen. Of,
2: We hebben natuurlijk al de prachtige Furiade altijd aan het eind van het seizoen in oktober.
1: Ook nog,
2: En dit is een beetje een voorproefje daar naartoe.
1: En een start daar naartoe, ja.
2: Precies.
1: Ja, inderdaad. Dankjewel voor dit prachtige gesprek. Elsa van Lieren over de Maassluis Ahoy. En dat is de hele zomer te bezoeken. Maar 16 mei is de beste dag om te gaan, want dan start het hele situatie. Heel veel plezier ook tijdens die dag.

Een plechtige belofte van Deacon Blue. Nooit meer verliefd worden, I'll never fall in love again. En daarvoor Charles Aznavour, Mes Amères. Zometeen, examenstress de deur uit dankzij planten. Maar eerst is hier 10cc en People in Love.

0: De jaren 70 in volle glorie dankzij 10cc en People in Love. Ons volgende onderwerp. Leerlingen van het Wolfert College in de Rotterdamse Provenierswijk maken hun eindexamen dit jaar niet in een saaie lege zaal, maar tussen de planten. Dat is goed voor de concentratie en vermindert stress. Tera Cox.
1: En aan de telefoon examensecretaris Erik Carpier en Lison Hagenaars van het management van de school. Erik, examenstress. Het is nu natuurlijk de maand van de examens. Merk jij daar iets van bij de leerlingen? En zo ja, wat merk je dan?
2: Wat ik heel vaak merk is dat de examens natuurlijk de schoolexamens worden gedurende het schooljaar op een andere manier afgenomen in lokalen. En dan merk je toch op het moment dat dan het centraal examen start, en dat doe ik nu al 30 jaar, dat leerlingen dan toch met een heel ander gevoel de gymzaal binnenstappen.
1: Dan valt mij wel op, hè, heel vroeger, dan moeten we echt heel lang teruggaan, had je gewoon één eindexamen, punt. Dat was het, erop of eronder. En nu heb je drie keer of meerdere keren zelfs een schoolexamen, en dan pas het eindexamen. Ja. Dus je zou zeggen, het is iets minder gewicht, maar het lijkt wel alsof er steeds meer stress is. Heb jij ook dat idee?
2: Ja, dat idee heb ik ook. En ik moet toch constateren dat na corona dat eigenlijk alleen maar wat groter is geworden. En vandaar ook dit initiatief om toch op de een of andere manier te kijken of je op een goede, verantwoorde manier stress kunt vermijden op het moment dat je echt moet pieken. Want dat is waar jonge mensen vooral tegenaan lopen. Dat ze vaak het gevoel hebben dat ze moeten pieken. En dat toch ook wel onder druk plaats moet vinden.
1: Zo'n gymzaal, hoe maak je die nou stressbestendig? Dat nieuwe plan van die planten, dat bespreken we daarna nou. Maar je hebt daar vast al het een en ander aan gedaan.
2: Ja, nou kijk, wat wij sowieso doen, ik denk dat wij dat als school altijd wel heel goed aanpakken, is bij binnenkomst in de examenzaal zorgen wij altijd wel heel even voor een goed contact met de examenkandidaat. Hè, door toch een klein beetje al op een iets positievere manier te starten. Door te zeggen, hey, fijn dat je er bent. Hoe gaat het met je? Door heel even dat klein beetje stress verder te laten ontnemen. Maar daarnaast, en daar waren we wel heel erg van gecharmeerd, geloven wij ook echt wel dat een groene omgeving ervoor kan zorgen dat je meer die rust gaat ervaren in de examenzaal.
1: Hoe kwam je op het idee?
2: Ja, eigenlijk komt dat vanuit de plantensector zelf.
3: Ja, van het bedrijf zelf, ja. Die ons heeft benaderd.
2: Ja.
3: Dat is een eerste testpilot.
1: Dat is ook wel een slimme zet van dat bedrijf.
3: Nou, zeker. Maar in principe doen ze het natuurlijk in bedrijfsleven al heel lang. Ook voor een stukje verzuim. Dus het is niet een onbekend iets eigenlijk. Alleen het is nu ook echt meer gericht op scholen. En ze hebben daar maar 4 scholen voor uitgekozen, waaronder onze school. Dus daar konden wij ook zeker geen nee op zeggen.
1: Ik vind het een heel mooi initiatief. Nou, de luchtzuiverende werking is niet zo heel groot, denk ik. Maar mentaal zal het echt wel wat doen, groen om je heen.
3: Ja.
1: We hebben het over het Wolfert College. Wat is dat eigenlijk precies voor school?
2: Het is een school MAVO, HAVO, VWO, waarbij we eigenlijk alleen de examens MAVO hier aanbieden op onze locatie. De leerlingen die op HAVO, VWO niveau onderwijs volgen, die vervolgen hun weg op de Bentinglaan. Dat was 300 meter van onze locatie verwijderd. Ja. En daar zit de bovenbouw HAVO, VWO. Zij zijn eigenlijk gevestigd tegenover de oude ingang van Diergaarde Blijdorp.
1: Aha, dat is duidelijk.
2: Ja.
1: Nou hebben jullie dat idee omarmd. Hoe heb je het verder aangepakt?
3: Nou, dat moet ik wel zeggen. Dat heeft het bedrijf Gardens eigenlijk heel fijn gedaan.
2: Zeker.
3: Waarbij wij wel hebben gezegd, wat wij heel belangrijk vinden, is natuurlijk ook gewoon wel de regels rondom het examens nog wel te kunnen behouden. De afstanden. En ik moet zeggen, daarin hebben zij heel fijn nagedacht. En ook wel een stukje ontzien. Want in principe komen zij de levering doen. En moeten wij het alleen samen met de leerlingen dan gaan uitvoeren.
1: En heb je al feedback van de leerlingen gekregen, wat ze ervan verwachten?
3: Oh, dat is wel een hele goede.
2: Nee, dat is een hele goede. Nee, de verwachtingen zijn hoopvol. leerlingen geven wel aan. Ja, we vinden het eigenlijk wel heel erg leuk dat jullie daar iets mee gaan doen. We hebben ook inmiddels ook het licht in de gymzaal ook aangepast naar een andere LED-verlichting. Het is meer daglicht. Dus in plaats van het wat gelige licht, dat geeft ook wat minder warmte af. En de planten doen de rest als het goed is.
1: Nou, we zijn benieuwd naar de

0: Een liedje samen met haar jongere zelf, Miley Cyrus en Younger You. En daarvoor Paul Leeuw, een stiekem liedje. Zometeen, de genomineerde voor het Gouden Windei 2026. Na de Alessi Brothers, een O'Lory.
1: I'd like

0: Verder dan twee hits zijn ze nooit gekomen, deze Alessi Brothers. En dit was de grootste, Oh Laurie. Ons volgende onderwerp. Iedereen kan de komende weken stemmen voor het meest misleidende voedingsmiddel van 2026. Het product dat de meeste stemmen van het publiek krijgt, wint begin juni het gouden windei. Frank Lindner van Foodwatch is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Frank, welkom.
2: Dankjewel, hallo.
1: Ja, het gouden windei, wat is dat ook weer precies?
2: Het gouden windei, dat is onze publieksverkiezing om het meest misleidende voedselproduct in de supermarkt.
1: Oh, die zijn er dan dus blijkbaar.
2: Ja, zeer zeker. We komen er echt wel achter dat heel veel voedselfabrikanten de voorkant van een verpakking mooier maken dan de inhoud daadwerkelijk is.
1: Ja, staan er dan leugens op? Of kan je dat niet zeggen?
2: Wettelijk gezien zijn het niet leugens, maar als consument word je wel echt bedonderd als je bijvoorbeeld een knijpflesje van café cheddar saus hebt. Mm-hmm. Waar vervolgens dan maar 1% van die cheddar kaas in zit. Ja, dan moet je voor achterop tussen de kleine lettertjes kijken. Ja, dan vinden we toch dat je bedot uitkomt. Of een blikje John West proteïne tonijn. Wat heel mooi is vormgegeven, waar je in sommige supers echt wel tientallen centen meer voor betaalt. Maar ja, tonijn is sowieso al van zichzelf rijk aan eiwit. Dus maar dit kan niet door de beugel eigenlijk.
1: Nee. Is het reclame van gebakken lucht?
2: Zo mag je het ook wel stellen, ja, zeker. Nee, ja. We vinden dat de voedselmarketeers, die hebben daar absoluut wel een handje van.
1: Ja. Jullie doen het voor de 16e keer.
2: Mm-hmm, ja. Dat klopt, ja.
1: Maar elk jaar is het weer nodig, want de fabrikanten leren niks of weinig.
2: Ja, dat ze niets leren, dat is gelukkig niet het geval. Want heel vaak is een nominatie van het Gouden Windei echt wel aanleiding om de verpakking dan aan te gaan passen. En dan krijg je vaak ook wel een belletje of een mailtje van de fabrikant. We willen liever niet het Gouden Windei van Foodwatch winnen. Want dat is de prijs die geen enkele fabrikant wil.
1: Nee.
2: Maar goed, ja, we krijgen honderden en honderden klachten op jaarbasis binnen. Dus ja, een verkiezing met waar je dan als publiek uit honderden moet kiezen, dat wordt een beetje te veel.
1: Ja.
2: Dus we hebben het bij 5 kandidaten gehouden. Het is zo dat wij als consumenten eigenlijk binnen 1 seconde al een aankoopbeslissing maken.
1: Ja.
2: En in die tijd kan je misschien een beetje een indruk krijgen van de verpakking en de kleur en inderdaad de smaak van een product of waarvan je denkt, nou, dat is het hoofdingrediënt. Maar je kan nooit op de achterkant dan al hebben gezien van, nou, we hebben bijvoorbeeld ook een genomineerde. Dat is bijvoorbeeld een zakje chipjes voor kinderen. Waar dan ook groot op de voorkant staat dat het gemaakt is van linzen. Het zijn dan linzenchipjes. Maar ja, kom je op de achterkant kom je er pas achter dat het voor bijna 3/4 uit maisbloem bestaat.
1: Okay.
2: En voor minder dan 10% uit linzen. Ja, dan word je toch wel bedot.
1: Ja, dat zeker. En de lettertjes zijn ook zo klein, hè? Die worden volgens mij steeds kleiner. Of ligt dat aan mijn ogen misschien?
2: Nou, dat idee deel ik wel met je. Maar het is ook nog eens zo dat vanuit de wet en regelgeving, dat is dan op Europees niveau vastgelegd, dat voedselfabrikanten, die mogen op hun etiketten en verpakkingen kleinere lettertjes gebruiken dan bijvoorbeeld wat er minimaal is toegestaan officieel bij boeken, kranten en tijdschriften.
1: Yes.
2: Ja, je wordt bedot waar je bij staat. En een aantal kandidaten bij ons zijn dan ook sapjes en siropen, waar op de voorkant heel mooi peer staat, of dat het zou bestaan uit citrusfruit. Mm. Of uit perzik. Nou, dat zijn vaak dat wordt gezien als wat luxere premium fruitsoorten. Maar ja, moet je ook weer bij de ingrediënten kijken achterop. En dan zie je, ja, het product bestaat merendeels uit water, fructose siroop en ja, echt amper uit die eerder genoemde luxe fruitsoorten.
1: Ja, appelsap. 1 of 2% of zo van die.
2: Ja, precies. Heel weinig.
1: Nou ja, het is allemaal duidelijk hoe het zit en hoe de consument misleid wordt. Maar de consument die denkt, ik wil er wat aan doen, die kan ook stemmen, hè?
2: Ja, zeker. En wat dat betreft wil ik echt iedereen oproepen om dit jaar een stem uit te brengen op een van die genomineerden. En dat kan heel makkelijk via www.foodwatch.nl.
1: Tot wanneer kan dat?
2: Begin juni. Ja. Maar wacht er ook niet te lang.
1: Nee, ik wou zeggen, doe het gelijk, want anders vergeet je het zelf weer en dan wordt het weer niet gedaan. Dus als u denkt, ik ga stemmen, ga het meteen doen op foodwatch.nl. Ja, en jullie gaan dan de prijs uitreiken. We horen graag hoe dat in de loop der tijd gegaan is daarna.
2: We houden jullie op de hoogte.
1: Fijn, dankjewel. Frank Lindler van Foodwatch Nederland over de, die gebakken lucht eigenlijk. Hè? Of het windtijd 2026. Ja, dankjewel.

0: Ze heeft haar leven te huur. Dido and Life for Rent. En daarvoor Art Garfunkel en Sometimes When I'm Dreaming. En dat was de late avond van dinsdag 12 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Grover Washington Jr. en Bill Withers blijven nog even bij je. Fijne nacht.
1: I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting, die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran, zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.
1: Me gusta mi reggae.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigt de minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.